3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als we nummer 10. Come on, baby, don't you wanna go? Draai je met Kiesje Blues en hè, Lassie Thijs, John Ant.